0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. Afgelopen week zijn er 6 Nederlanders...

0: toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5:00. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s.

0: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperatuur in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Celebrating life.

0: genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
20: Het is 7 uur.
21: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Bumbu en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
23: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperatuur in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
24: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
25: Forever 49.
24: Celebrating life.

Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
10: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
16: Op zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch. En al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Het is 8 uur.
19: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister.

0: Dit is de Early Sunday Morning op Forever 49.
1: Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij de Early Sunday Morning hier bij Forever 49. En Early Sunday Morning natuurlijk gevuld met fantastische muziek. Dit uur onder andere Diana Ross, The Babies, Lionel Richie en een artieste die op haar 10e jaar al optrad met Sammy Davis, Stevie Wonder, Roberta Flack en wat iets meer zei. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Ik heb natuurlijk een verse koffie voor je klaarstaan op dit onmogelijke uur op de zondag.

Lionel Richie bij Forever 49. Ik heb gisteren gedacht, is het niet zo langzamerhand tijd? Ja, dat was het ook wel, want ik heb namelijk mijn winterbanden onder mijn auto vandaan gehaald en de zomerbanden eronder geschroefd. Best wel een aardige klus. En als we het daar dan toch over hebben, is het zo langzamerhand die tijd? Nou, dat vinden namelijk de baby's ook. Isn't it time?

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
10: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
19: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
20: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperaturen in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

As Long As You Follow. Fleetwood Mac bij Forever 49. Het station waar je de beste muziek hoort uit de 60s, 70s en 80s. Ja, en dan hoor je natuurlijk ook deze. De mannen van Creedence Clearwater Revival. Die hebben wel een paar hits op hun naam staan. Zo ook deze. Full Stop the Rain. Long

Irene Cara bij Forever 49. What a feeling. En zij trad al op voor een tribute voor Duke Ellington samen met Sammy Davis, Roberta Flack en Stevie Wonder. Ik ga even verse koffie voor je zetten en muziek uitzoeken voor het volgende uur. Tot zo.

0: ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon
9: krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
17: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent.
18: Dat is verfrissend goedkoop.
17: Zeker weten.
13: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Forever 49.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Dit is de Early Sunday Morning op Forever 49.
1: Een bijzonder goedemorgen en welkom terug bij deel 2 van de Early Sunday Morning. Met dit uur onder andere Culture Club, David Bowie, Men at Work en een band die uit maar liefst 15 muzikanten bestaat. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Natuurlijk staat er verse koffie voor je klaar, maar we gaan nu eerst eventjes naar de Pretenders. En begrijp me niet verkeerd, don't get me wrong.

legendarische Four Tops. En natuurlijk een grote hit, Bernadette. Je luistert naar Forever 49, het station waar wij elke dag het leven vieren. En doen we door het draaien van de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. En op de achtergrond hoor je de geluiden van een band uit de 80s. Deze single komt uit het jaar 1982 van de band Texas Midnight Runners. En hoe zijn ze aan die naam Texas Midnight Numbers gekomen? Nou, het wordt de Pepil Dexedrine, want die was in die tijd heel erg populair in het uitgaansleven. Zoals gezegd, hun allergrootste hit, hier is die. Come on!

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
10: Greets. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
12: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes,
4: James Moriarty.
2: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
5: The only way out is together.
2: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent.
14: Dat is verfrissend goedkoop.
13: Zeker weten.
11: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Knopend Waterberg en Knopend Grijshoort in beide richtingen een file met 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperatuur in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
18: Celebrating life.

Ken je ze nog? The Men at Work. Nou, mannen aan het werk, zo mag ik het altijd graag zien. En natuurlijk Down Under. Nou, daar is ze dan weliswaar niet geboren. Maar hij heeft wel een groot deel van haar leven gewoond. Olivia Newton-John in Australië. Down Under dus. En ze is helemaal toegewijd aan jou. Luister maar.

Beverly Nymert, David Bowie en natuurlijk die knaller China Girl. Ben jij het leven ook zo duur geworden? Ik denk wel eens terug en in 1980 kostte een biertje in de kroeg pakweg 75 eurocent. 80 misschien. Vandaag de dag €3,75. En die mensen in de kroeg kunnen er ook niks aan doen, want het personeel is niet te betalen, het bier is niet te betalen, de belastingen zijn niet te betalen. Maar ja, dat is wat het is. Daar zullen we het mee moeten doen. Op de achtergrond hoor je het geluid van Maurice White en zijn mannen Earth, Wind and Fire. En wist je dat die band uit maar liefst 15 muzikanten en zangers bestaat? Hier is Fantasy.

Goeiedag zeg, wat hebben die mannen een hits gescoord. Earth, Wind and Fire. En de muziek gaat hier maar door bij Forever 49, want we vieren tenslotte het leven met de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. En ook blijft de muziek wel doorgaan. De presentator verandert. Ik ga de microfoon overdragen aan Ruud Wessels. Daarna nog Bernard Roorst, Remco van Zanten, Marcel van Leeuwen. Nog een keertje Bernard Roorst met Classic Grooves. En Club Forever 49 met Klaas van het Hof. Ik wens je een fantastische zondag en een hele mooie week. Tot volgende week zaterdag. Ciao.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Voordat ik hier manager werd,

0: De matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Het is 10 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op van Arnhem naar Utrecht voor Knopend Grijshoort 5 minuten oponthoud.
8: Forever 49.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Ze bracht altijd een super lekkere sfeer, vind je ook niet? Gloria Estefan, je hoorde Get On Your Feet aan het begin van een nieuwe Ruud in de ochtend op deze zondag. Het is 3 mei. De man met de lekkerste koffie heeft net even een bakje koffie gebracht. Lekker Rob, dankjewel. Je hoorde hem net Rob Duin hier bij Forever 49. En dit is Queen.

Rufus en Chaka Khan op Forever 49. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Zeg eens eerlijk, wanneer ben jij voor het laatst in een museum geweest? Nou, nu zijn er zeker ook 49ers die zeggen, nou, pas geleden nog die ene tentoonstelling. Maar ik denk wel dat de meesten, net als ik, zich dit niet kunnen herinneren. Hè? Over het algemeen heeft een museum toch een klein beetje van een oudbollig imago, toch? Nou, in Zwitserland hebben ze daar iets op verzonnen. Wat dat is, dat vertel ik je zelf.

Ja, ik blijf fan hoor. Is toch een fantastisch mooi nummer dit. Phil Collins, Against All Odds, hier op Forever 49 bij Ruud in de Ochtend. Musea die hebben over het algemeen een wat oudbollig imago, toch? Ja, in Zwitserland hebben ze het net even wat aantrekkelijker gemaakt daar. En ja, het was maar voor één dag. En ook nog eens bij een expositie van een schilder die iets met, badende mensen heeft. Nou, hoe zit dat nou? Bij een expositie van de schilder Cézanne mocht je gisteren gratis naar binnen als je in je bikini, badpak of zwembroek kwam opdagen. Nou, wat is nou het hele idee erachter? Een van de bekendste series van deze schilder, Cézanne, die gaat over badende mensen in de natuur. En het museum wil de beleving van dit item, een beetje van deze expositie, een beetje doortrekken naar de bezoekers zelf. Ze willen zo'n speelse verbinding maken tussen kunst en het publiek. Hmm. Ja, de expositie zelf die loopt tot eind mei. Maar ze weten niet of er nog zo'n dag gaat komen dat je gratis naar binnen kan in je badkleding. Dan moet ik ook eerlijk zeggen, als je kijkt naar het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd zeg maar, van mensen die een museum bezoeken. Hè, 49er plus, om het even zo te zeggen. Als je dan, neem even mezelf als voorbeeld, binnenkomt in zo'n museum, dan ben je toch ook eigenlijk al een fossiel. Dan pas je er ook wel gelijk in, zeg maar. Dus of het echt aantrekkelijker wordt, ik weet het niet. It's Forever 49 met Paul McCartney.

0: voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Woehoehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
21: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
2: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een file op de A16 Breda richting Belgische grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Vrij veel bewolking, maar in de ochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Plaatselijk kan er veel regen vallen, wellicht meer dan 15 mm. En tijdens een stevige bui kan het ook onweren. In de loop van de avond trekken de buien weg en klaart het op. Op maandag en dinsdag, tijdens de dodenherdenking en op bevrijdingsdag, bestaat er wel kans op wat buien, maar het is nog onduidelijk waar die precies gaan vallen. Het zuidoosten lijkt de grootste kans te maken. De temperaturen in de eerste dagen van de komende week liggen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuw.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
24: Forever 49.
2: Celebrating life.

toch mooi dat je met iets traditioneels wereldwijd heel erg bekend wordt. Het gebeurt bij Los Lobos, hè? La Bamba. Dit is eigenlijk een traditioneel Mexicaans volksliedje. Hebben ze eigenlijk niet eens zelf geschreven? Ze hebben er wel wat moois van gemaakt. Het levert hun gelijk wereldbekendheid op. Hoe mooi is dat? La Bamba, je hoorde Los Lobos op Forever 49.

In de tijd dat wij als Nederlander massaal de straat op gingen om te demonstreren tegen kernwapens. Hè? Gebeurde toen. Je hoorde Wham met Freedom hier op Forever 49. Zondagochtend. Heb je even zin in een rustmomentje? Even een beetje ontspannen? Even lekker fluiten? Mooi. Gaan we dat doen, hè? Geen probleem. Doen we samen met Gilbert O'Sullivan.

Als er een dame is met ja, toch wel soul in haar bloed, is het wel een klein beetje Whitney Houston. Toch? Je hoorde het hier bij Forever 49, Beroet in de Ochtend, Love Will Save the Day. En over soul gesproken. Vanmiddag vanaf 5 uur is er weer Classic Grooves. Het radioprogramma met de beste soul en disco uit de 70s en 80s. Hè, met Bernard de Horst. Hij neemt je gewoon weer even mee naar die tijd dat je samen met al je maten aan de bar hing. En luisterde naar de beste van toen. Hè? Ja, vanmiddag vanaf 5 uur dus. Classic Grooves hier bij Forever 49. Don't

0: broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
2: Het is 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van een zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenveel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er staan daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

blijft toch een mooi nummer, hè? Een nummer over, ja, gevoelens. Over liefdesverdriet. Ja. Tragedy. Door de Bee Gees hier op Forever 49. Deel 2 van Ruud in de Ochtend. Op het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. En ja, als ik het over een klassieker heb, dan heb ik het zeker ook over deze. Dire Straits. Dit is Walk of Life.

Ik had toch gelijk zin om je surfplank te pakken en even lekker een golf te pakken, toch? Je hoorde de Beach Boys Forever 49, I Get Around, hier bij Ruud in de ochtend. In Nederland hebben we eigenlijk voor sommige dingen best wel milde straffen, vind je niet? Ik bedoel, als je wat op straat gooit, dan blijft het vaak bij een waarschuwing. En als je echt heel veel pech hebt, dan volgt een boete. Die is wel redelijk, van €150. Maar goed, het gebeurt meestal niet. Er is echter een land in Zuidoost-Azië waar je niet zo makkelijk wegkomt met alleen een geldboete. Sterker nog, je kunt daarvoor in de cel terechtkomen. Een Franse toerist die gaat er binnenkort achter komen. Hoe dat zit, tel ik je straks.

0: Nou, ik zag je wel dansen, hè, in de kamer. Casey and the Sunshine Band, Keep It Coming Love. Hier bij Forever 49. Op social media doen de meesten altijd alles voor het aantal views, toch? Zo dacht een Franse toerist in Singapore dat het leuk was om aan rietjes te likken van een drankautomaat. Ja, hij maakte een filmpje waar hij dus aan die rietjes likte en plaatste deze rietjes vervolgens weer terug met de tekst:
1: het is hier onveilig.
0: Nou, die video leverde hem inderdaad heel veel views op, maar ook heel veel mensen die dat niet zo leuk vonden en sommigen zelfs die de wet handhaven, zeg maar. Het bedrijf van de drankautomaat moest door het filmpje meer dan 500 rietjes weggooien en vervangen en heeft dan ook aangifte gedaan, waardoor de Fransman is aangeklaagd. Hij is aangeklaagd voor vandalisme en het verstoren van de openbare orde. En mocht hij nou schuldig bevonden worden, dan riskeert hij in het gunstige geval, zeg maar, een gevangenisstraf van 3 maanden met daarbij een boete. Maar ja, heeft hij pech, dan kan die gevangenisstraf oplopen, ja, dit geloof je echt niet, tot 2 jaar met een fikse boete. Ja, soms moet je niet alles willen doen voor de kijkers, toch? En anders, ja, moet je gewoon maar even misschien wel 2 jaar gaan zitten. Likken aan rietjes. Nou, volgens mij krijg je in Nederland daar echt alleen maar een waarschuwing voor. Maar goed, it's Forever 49 met nu Tina Turner.

0: nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: neer.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
10: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
8: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenveel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er staat daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied... tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien... en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn... maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen... vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af... maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19... en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Kiss. Is alweer dat 10 jaar geleden dat deze man is overleden, hè? Bizar. En nu hebben ze wat gevonden bij hem, zeg maar, op kantoor, om het even zo te zeggen. Ze hebben een track gevonden dat nooit eerder is uitgebracht. Dat heet With This Tear. En die gaan ze nu postuum uitbrengen. Ik ben wel benieuwd, hè? Zou die nog mee kunnen komen met al het geweld in de hitlijsten tegenwoordig? Zou die nog in de top 10 terechtkomen met die single? Moet het maar afwachten. Is Forever 49 met de Commodores.

is eigenlijk een soort van ode aan de rock and roll uit de jaren 50. Hè? ELO's Rock and Roll is King, Forever 49. Het radiostation dat jij ontdekt hebt, gelukkig. Het radiostation met de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals ook deze. Dit is Neil Diamond. Song.

must travel. Kyrie, you're the Mr. Mister hier op Forever 49 met Ruud in de ochtend. Op de valreep heb ik nog wat uitgaanstips voor deze zondag. Wat zij allemaal kunnen gaan doen. Nou, op het Schouwburgplein in Rotterdam kun je vandaag nog genieten van circus, theater, dans en ook live muziek tijdens de laatste dag van het Circus Stad Festival daar in Rotterdam. En ben je nou fan van Fisher Zee? Dan is er een mooie plek in Brussel. De band, bekend van onder andere het nummer The Worker, hè, die staat op het podium van het Ancien Belgique Theater vanaf 8 uur vanavond. Nou, nog één tip dan. Cabaret, daarvoor kun je onder andere terecht in Heerenveen. Daar staat Erik van Muiswinkel op het podium met zijn ode aan taalvirtueus Dr. Anders P. Het begint daar om 3 uur vanmiddag in het Posthuis Theater. Iets eerder begint hij al. Hij is binnen. Bernard de Horst, je hoort hem zo meteen tussen 12 en 2. Ik wens je een fijne zondag verder.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de Chili Chicken.

0: 5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: dat? Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die 1 vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Het is 12 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor de Belgische grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Belgische grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. Staat daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 10 minuten vertraging. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten vertraging.
13: Forever 49.
14: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
15: Celebrating. 60s, 70s en 80s.
16: Forever 49.
17: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

0: Voordat L. D. Bart solo ging, had hij eerst natuurlijk groot succes samen met zijn broers in D. Bart. Dit was The Rhythm of the Night.
1: Vandaag in het verleden.
0: 3 mei 1986, vandaag precies 40 jaar geleden. Minister Winsemius droeg toen alle boeren op hun vee binnen te halen. Aanleiding was een grote regenvolk die gevuld is met radioactieve deeltjes uit de kerncentrale in Tsjernobyl. Als koeien de radioactieve stoffen binnen zouden krijgen, zou ook de melk besmet kunnen worden. En de minister doet zijn oproep in de talkshow van Tieneke bij Veronica.
1: Vandaag in het verleden.

Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Ja, ken je die videoclip trouwens nog? Dat was een beetje een iconische videoclip. Die speelde zich af in een mysterieuze kostschoolsetting. En werd trouwens heel populair op MTV in die tijd. Het nummer stond trouwens ook nog nummer 1 in Amerika en Engeland. Bonnie Tyler dus.

0: Sale? Je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89.
4: Dat is verfrissend goedkoop.
2: Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af, ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Dit is Boef. En familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
5: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Er is vooral vertraging door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste file is van op de A1 Hengelo richting Duitse grens, tussen Oldenzaal en de Duitse grens, 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens, voor Westervoort 10 minuten, voor de grens 20 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht, voor knooppunt Lunette een kwartier. En in Limburg op de A76 Geleen richting Aken. Daar rijdt langzaam tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. De vertraging is een uur.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn, maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19 en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Celebrating life.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Ja, hij is natuurlijk het meest bekend geworden van... als zijn de gitarist natuurlijk van de Beatles. Maar dat hij later solo ook succesvol was, daar is dit natuurlijk wel een bewijs van. En ken je hem trouwens ook nog van de Traveling Wilburys? Daar was hij ook nog lid van, die supergroep met Bob Dylan, Tom Petty en Roy Orbison. Dit is de Jackson 5.

Patrick Swayze. Hij is voor velen natuurlijk bekend geworden door zijn hoofdrol in de film Dirty Dancing. Maar dit nummer was natuurlijk een behoorlijke hit. She's Like the Wind. Ja, waar gaan we naartoe? Welke plaats zetten we in het voetlicht vandaag?

0: Ik denk voor velen wel een bekende plaats. Het gaat namelijk over Den Helder. Dat is een stad en gemeente in Noord-Holland. Het is de noordelijkste plaats op het vasteland van Noord-Holland. Den Helder telt zo'n 60.000 inwoners en is de thuishaven van de Koninklijke Marine en een knooppunt in de offshore-activiteit op het Nederlandse deel van de Noordzee. Den Helder Airport is een van de grootste offshore-luchthavens in Noordwest-Europa wat personenvervoer naar productieplatformen betreft. Inwoners van de stad worden Nieuwe Diepers genoemd, vernoemd naar de geul en haven Nieuwe Diep en naastgelegen woonkern. Volgens sommigen moet iemand in Den Helder zijn geboren om Jutter te mogen worden genoemd. En volgens anderen mogen mensen zich pas Jutter noemen wanneer ook beide ouders in Den Helder zijn geboren en getogen. De bijnaam Jutter die komt overigens van het strandjutten dat vroeger regelmatig voorkwam. De stad heeft 7 kilometer zandstrand met daarachter duingebied. En Den Helder is vooral bekend om de vele bezienswaardigheden die met de marine te maken hebben.
1: 12 tot 2 op Forever 49.

0: I just died in your arms tonight. The Cutting Crew. Dit was deel 1 van 12 tot 2. Straks na 1 besteden we natuurlijk weer aandacht aan een aantal bekende 49ers die vandaag jarig zijn. En we kiezen ook weer een nieuwe vraag van vandaag.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
12: Boost yourself.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
20: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
19: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
22: Laat het hier zijn.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Hallo, Odido hier. De
0: hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Het is 1 uur.
24: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
25: Forever 49 verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer en ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht daardoor ook vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk een 30 minuten vertraging. Het is druk richting de Duitse grens. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort een 15 minuten oponthoud. En verderop ook nog 20 minuten vertraging aan de grens. En ook op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een 15 minuten vertraging.
25: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.
27: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

Free Electric Band. En als je net je radio aanzet, goedemiddag, je luistert naar Forever 49. Dit is deel 2 van 12 tot 2. Die we altijd beginnen met de spreuk van de dag. Vooruit is niet altijd rechtdoor.

0: The Rolling Stones and I Can Get No Satisfaction. Heb je trouwens van de week nog naar VI gekeken? Vrijdagavond was het geloof ik, ja. Johan Derksen, die noemde de Rolling Stones een matig beentje. Nou zegt hij wel meer gekke dingen, maar dit...
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, de kaarten zijn weer geschud. De vraag van vandaag is als volgt. Wat is de provincie met het grootste aantal inwoners? We zijn dus op zoek naar de provincie met het grootste aantal inwoners. Straks muziek van Queen, You're My Best Friend. Maar eerst deze van Simply Red.

0: en You're My Best Friend. En ik heb je het antwoord op de vraag van vandaag beloofd. Het antwoord is: wat is de provincie met het grootste aantal inwoners? Dat is Zuid-Holland. De provincie waar ook onze studio staat.
1: 12 tot 2 op Forever 49.

0: Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
4: Altijd weer die autodrop. Absurd.
5: Lekker. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Voordat ik hier manager werd, had

0: ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knabberige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Op de A8 is het erg druk in beide richtingen, Zaanstad Amsterdam. In beide richtingen bij Zaanstad ongeveer 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de Wijkertunnel. Daardoor ook file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen 35 minuten vertraging. Het is ook druk in de grensstreek, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden daar. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof ook een kwartier extra reistijd.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn, maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19 en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49

0: van de welbekende dansfilm en ook serie Fame. De meest bekende plaat, Irene Cara. En Fame inderdaad.
1: Vandaag in het verleden.
0: We gaan naar 3 mei 1986, vandaag precies 40 jaar geleden. Voor het eerst in de geschiedenis won België het Eurovisie Songfestival. Sandra Kim die zingt met schoudervulling in die tijd, ja, J'aime la vie. En verovert daarmee de harten van de jury en miljoenen televisiekijkers. Haar optreden was niet helemaal onomstreden. Ze beweerde dat ze 15 jaar was, maar na het festival bleek dat ze nog maar 13 is. De uitslag werd niet gewijzigd en zo werd Sandra Kim de jongste deelnemer aan het Songfestival ooit.
1: Vandaag in het verleden.

0: We doen weer een greep uit een lijstje van Forever 49ers die vandaag jarig zijn. En dan gaat het natuurlijk om een aantal bekende personen. Zoals bijvoorbeeld Chris Tatus, de Nederlandse acteur, wordt vandaag 65 jaar. En Jan Kuitenbrouwer, dat is een Nederlandse journalist, schrijver en presentator. Hij wordt vandaag 70. Henny Kuiper, de voormalig Nederlands wielrenner, wordt vandaag 78 jaar. En ook Willeke Alberti is jarig, de Nederlandse actrice en zangeres, wordt vandaag 82 jaar.
1: Gefeliciteerd! Celebrating life. Age is just a number. Forever 49.

0: George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting. Het zit erop deze aflevering van 12 tot 2. Straks hier Remco van Zanten. En om 5 uur meld ik mij weer voor een nieuwe aflevering van Classic Grooves. Maak er nog een fijne middag van.
1: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Hi, dag.
5: Hoi, hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Het is 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Men denkt dat de plaat te maken heeft met een expressietherapie, maar naar eigen zeggen was het een vorm van politiek protest tegen de Koude Oorlog. Op zondagmiddag hoorde je het eerst van Fear Shout, zo net naar Bernhard is Remco hier. Remco in het weekend. Onderweg, aha, nu Gloria Gaynor.

0: bandleden op een hotelkamer televisie zaten te kijken. Ze keken naar het weerbericht, daar werd zon voorspeld. Toen dachten ze, de zon die schijnt altijd op televisie. En tijdens het opnemen van het nummer hadden de bandleden zware griep te pakken. Met hoge koorts en liggend op een provisorisch opgesteld campingbedje speelden ze het nummer dan toch in. Aha, the sun always shines on TV. Schermkoon het weekend met Ike en Tina Turner.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

die knappe Oost-Duitse grensbewaakster. In werkelijkheid was het de actrice en atlete Anja Major. En zij was 25 op het moment van de opnames in 1985. Tegenwoordig dus een echte 49. Elton John hoorde je met Nikita. We spoelen zometeen gratis terug in de terugspoelservice. Een film uit 1980 met Olivia Newton-John. En op die soundtrack daar staat echt een hele bekende band hoor. Meerdere malen zelfs. Een band die we trouwens ook vaak draaien hier bij Forever 49.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
13: Verscholen.

0: doneer.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendl.nl.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
13: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
12: En vuurgevechten waar de kogels nooit opraken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er ongeveer 200 kilometer file. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden is de vertraging ruim 10 minuten door een auto met pech en een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog wel een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de afsluiting bij knooppunt Everdingen ook ruim 20 minuten op. Onthoudt. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt gebeurde een ongeluk. Daar is de hoofdrijbaan nu dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. En het is heel erg druk op de A76 Geleen-Aken. Vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens een half uur vertraagd.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn, maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19 en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Forever 49 Radio op zondag met Remco in het weekend. Dit was Paul Young.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: We spoelen een VHS-band terug. We drukken op rewind. Het is gratis in de terugspoelservice. We gaan naar 1980, naar de film Xanadu. Het gaat over een kunstenaar Sonny die ontmoet de mysterieuze maar betoverende Kira, die wordt gespeeld door Olivia Newton-John. Zij inspireert hem om zijn dromen waar te maken en samen besluiten ze een magische club te openen, genaamd Xanadu. Ja, het is een plek waar muziek, dans en fantasie samenkomen. Wat volgt is een mix van romantiek, disco en fantasie met een flinke dosis ethisch. En op de soundtrack staan nummers van Olivia Newton-John, maar ook van ILO. Bijvoorbeeld deze.

de soundtrack van Xanadu. Electric Light Orchestra met All Over the World. En in de tekst worden een hoop bekende steden genoemd. Londen bijvoorbeeld, Hamburg, Hongkong. En niet te vergeten, onze eigen Amsterdam wordt er ook in genoemd. 1980, de terugspoelservice, de film met Olivia Newton-John.

Voordat hij deze single maakte, was hij achtergrondzanger bij Bette Midler. Matthew Wilder hoorde je met Break My Stride. Ik zie hier wat aantekeningen liggen van Pierre van der Stappen. Hij gaat weer in gesprek met een nieuwe tributeband. Die staat morgen online. Wil je de rest nog even luisteren? Kijk dan op Spotify en Apple Podcast. En zoek dan op de Forever 49 Tribute Podcast.

gaat er weer aankomen, hè? Lekker bij het zwembad met het lekkere weer. Nou, vandaag laat het een klein beetje in de steek. Het is wat wisselvallig. Straks in Remco het weekend de terugspoelservice 1978. Met daarin groot verlies op voetbalgebied.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent.
7: Dat is verfrissend goedkoop.
6: Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Woehoehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas... als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: En dan nu de filmberichten.
14: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
15: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. In de Britse stad Bristol zijn twee mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk op de weg. Bij elkaar bijna 200 kilometer files. Voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar op de A1 is een ongeluk gebeurd. Van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Alle rijstroken zijn vrij. Maar vanaf Naarden is de vertraging nog wel 25 minuten. Wegwerkzaamheden veroorzaken wel file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens. 20 minuten door grenscontrole. Er ligt modder op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is daar dicht, kost je ook een kwartier. En het is heel erg druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A76 Geleen richting Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 20 minuten.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s. 70s.

Mongo Jerry in de summertime. Heb jij trouwens onze gratis Apple gedownload? Je kan dan altijd en overal luisteren naar Forever 49. De columns teruglezen, de podcast terugluisteren en de laatste winacties in de gaten houden. Elvis Presley onderweg en dit is Joe Cocker.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk, alle houdbare pakken van 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
14: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
2: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg

0: Plus.
1: Even overlaten.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
1: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
9: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog bijna 120 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek. Op de A12 heel veel verkeer richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort kom je in een file van 3 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Verderop bij de Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging door grenscontrole. De werkzaamheden op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein veroorzaken een kwartier vertraging. Je kunt daar wel via de parallelbaan. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook ongeveer 35 minuten.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn, maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19 en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Celebrating life.

kwam uit het jaar dat Joop Zoetemelk op 38-jarige leeftijd in Italië wereldkampioen wielrenner werd. 1985. En toen hoorde je Billy Ocean op de radio: When the going gets tough, the tough get going. Zometeen de terugspoelservice 1978. Eerst Neil Diamond. Dit is A Beautiful Noise.

0: Remco in het weekend op Forever 49 Radio met Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony en Ivory. 48 jaar geleden, wat weet jij nog van 1978?
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: We spoelen terug naar de zomer van dat jaar, de FIFA World Cup. Nederland staat opnieuw in die finale tegen gastland Argentinië. Dit keer zonder Johan Cruijff, maar wel met een ijzersterk team. Het wordt een zinderende wedstrijd in Buenos Aires. Oranje komt terug tot 1-1 en in de slotseconde raakt Rob Rensenbrink de paal. Centimeters van de wereldtitel. In die verlenging slaat Argentinië toe 3-1. De droom die spat uiteen, weer net niet, weer zilver voor Nederland. Direct na de wedstrijd wordt er geschakeld met de heer Zwikstra van de KNVB.
2: Ja, de teleurstelling is hier natuurlijk groot. We praten met de heer Zwikstra van de KNVB. Hoe is uw stemming?
3: Nou, ik heb nog een beetje moeite om in de juiste stemming te komen, terwijl er toch eigenlijk reden zou zijn om bijzonder verheugd te zijn. Ik zou willen zeggen dat we tevreden zijn, maar niet voldaan. Niet voldaan omdat we toch, laten we zeggen, al vechtend ten onder zijn gegaan en er zo dichtbij zijn geweest bij dat doel wat we de laatste weken toch voor ogen hadden. De wereldkampioenschappen.
0: Wat zonde. De verloren WK-finale 1978. En Blondie had dat jaar een hit met Denise.

60, 70 en 80. Dit was trouwens de allereerste nummer 1 hit in onze top 449 ooit. Ja, dat was Elfenville met Forever Young. Straks Classic Grooves, Club Forever 49. Maar hij staat al klaar hoor, eerst hier naar 4 Marcel. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Op zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten. De weg is vanaf knooppunt Everdingen dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Ook op de A12 tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken van, nou, hè, België, 1,90 euro een liter benzine. En een gemiddelde prijs voor een vrijstaand huis, 390.000 euro. Ja, straks in de High Five. Ja, je moet er eigenlijk niet aan denken, maar hoe verloopt je werkdag op maandag vele malen relaxter? Straks in de High Five.
1: Niet alleen de muziek, maar ook de films brengen je terug naar je allermooiste herinnering. Welke nostalgische film kunnen we gaan bekijken op tv?
0: Toch alweer 9 jaar oud, de actie-fantasyfilm Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge met Johnny Depp. Captain Jack Sparrow's geluk lijkt op te zijn en hij krijgt grote problemen. Dodelijke geestenpiraten, geleid door Captain Salazar, zijn oude aartsvijand, ontsnappen uit Devil's Triangle, vastbesloten om elke piraat op zee te vermoorden. De enige hoop die Jack heeft om te overleven is de legendarische drietand van Poseidon. Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge is vanavond om 10 voor 10 te zien op Net 5.
2: Marcel in de middag.

0: De Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark. Nou ja, hè? Maar valt mee toch? Want om 9 uur, dan gaat de zon pas onder. Dus dat scheelt weer, hè? Je had deze internationale dag voor de lach, hè? Maar wel een hele andere lach dat. Trouwens, morgen in de serie van de Tribute Bands komt er weer een nieuwe podcast online. Ja, we hebben er al 6 op staan op onze website, dus moet je maar eens even kijken. Forever49radio.nl of in onze gratis radio-app en ook nog eens een keer op Spotify.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: De glimlach van een kind.

0: iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Bij Dens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op bent.nl/zakelijk.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Forever 49 Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De grootste drukte op de weg is voorbij, maar er staat bij elkaar toch nog wel 70 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwegein een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook ruim een half uur vertraging door grenscontrole.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Het is grotendeels bewolkt en er vallen buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het Waddengebied tot zo'n 22 graden lokaal in het oosten van het land. Het oosten kan te maken krijgen met onweer, hagel en kans op windstoten. Vanavond en vannacht vallen er verspreid over het land nog wat buien en daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden bestaat kans op mist. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 11. Morgen start de dag grijs. Daarna komt in het binnenland de zon tevoorschijn, maar in de kustgebieden blijft de grijsheid wat langer hangen vanwege mist en nevel en daar kan ook wat regen vallen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, maar vallen er hier en daar ook buien. De wind zit in de noordhoek en overdag tikt de thermometer de 13 tot 21 graden aan. Op de Wadden wordt het 13 tot 15 graden, in het binnenland 17 tot 19 en in het zuidoosten wordt het gemiddeld 20 à 21 graden. Dinsdag start de dag bewolkt met hier en daar wat regen. Daarna wordt het droog en komt de zon erbij. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 tot 15 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49

0: dit een grote hit was, komt zomaar weer naar boven. Starship. En als ik dan denk aan de SpaceX Starship. Dat is een raket van 120 meter. En die kan gewoon 100 ton aan vracht vervoeren. Ongelooflijk, hè? Dat het gewoon in de lucht blijft hangen. Straks in de High Five. Ja, je moet er nog niet aan denken, maar het is wel handig om alvast rekening mee te houden. Hoe verloopt je werkdag op maandag vele malen relaxter?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen
0: op de dag van de lach.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Nooit meer je lach kunnen inhouden als dat echt moet. Of altijd verplicht moeten lachen om grappen die je totaal niet snapt.
1: Dilemma van de dag.

0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.
1: 1.
0: De high five van de dag.
2: Hoe verloopt je werkdag op maandag veel relaxter? Dit is een top 5. Blokkeer de eerste 2 uur in je agenda om rustig op te starten en je mailtjes weg te werken. Begin direct met de vervelendste of moeilijkste taak van de week. Daarna voelt de rest van de dag veel relaxter. Ga tussen de middag weg van je bureau en maak een wandeling. Praat even niet over je werk. Multitasking verhoogt je stressniveau aanzienlijk. Werk je to-do-lijst 1 voor 1 af. En je hoeft niet op maandag al het werk van de hele week te doen.
0: De high five van de dag.

denken aan de moedermavo, weet je nog? Jonge vrouwen die heel vroeg moeder waren geworden, konden dan toch nog hun diploma's halen. Natuurlijk hier op Forever 49, eventjes terug in de tijd. En wat dacht je van terug naar je discotheek in de jaren 80? Ja, heerlijk toch? Nou, dan heb je geluk, want zometeen Classic Grooves met Bernard Horst. Hij staat er alweer klaar voor. En Klaas van het Hof met Club Forever 49. Zullen we alvast een opwarmetje doen?

0: 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spits.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Mijn internet is traag, maar ik wil dan snel.
15: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
16: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
15: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Ik wil sneller dan snel.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Het is 5 uur.
23: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. 1 agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
21: It's Forever 49. Party time. Party time. Soul and disco in classic grooves. Met Bernard Terhorst. Classic grooves. Join the club. Join the club.

0: is Classic Grooves. Let's
1: go! Goedenavond, het is weer zondag. 5 uur geweest. Tussen 5 en 7 draaien we hier bij Forever 49. 2 uur lang heerlijke disco en soul classics uit de 70s en 80s. Dit is Classic Grooves met nu René en Angela.
2: 70s. 70s en 80s.
3: Soul en disco.

toen Amerikaanse importnummers die al lang in Amerika een hit worden, maar werden, waren zelfs. Maar wij in Nederland hoorden ze alleen in de disco's of nog helemaal niet. En pas veel later werden ze bij ons een hit en ook niet.

En Never Knew Love Like This Before. Het was haar grootste hit in Nederland. Sterker nog, het bereikte de eerste plaats. En ze heeft natuurlijk nog veel meer mooie platen gemaakt. In Nederland is ze onder andere ook bekend geworden door The Madison Song. Je luistert naar Classic Grooves. Dit is Forever 49. Tussen 5 en 7 draaien we die heerlijke disco-klassiekers. En wat we nou toch hebben, dat is Rolls Royce, zoals je ze nog nooit gehoord hebt.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
6: Greets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De 50ers, waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
16: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
17: Ja, of mannen praten over bierbuiken en Viagra.
18: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke 50er boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
15: We zijn er nu op alle platformen.
19: Wij zijn de 50ers.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken nog de meeste vertraging. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten oponthoud tussen Culemborg en Everdingen. Op de A4 is een ongeluk gebeurd in Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoflied. Er staat nu 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging door grenscontrole. De andere kant op de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Nieuwegein 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een half uur.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Bijna overal bewolkt met hier en daar een bui en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het noordoosten vanavond kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht kans op mist. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
19: 70s en 80s. Soul en disco. Dit is Classic Grooves.

0: albums leverden in Nederland geen hits op. Van het album The Dance of Life wordt de single I Shouldn't Love You nummer 5 in de Amerikaanse Billboard. En ook de single Tonight I'm Alright wordt een hit in Amerika en Engeland. En deze plaat werd veel gedraaid in de disco's in Nederland. Het klinkt zo.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

Rick James, hij had ooit een hele grote hit met Super Freak. Dit stond op hetzelfde album, dat was Give It To Me Baby. En in Amerika had hij daar ook nog behoorlijk wat succes mee. We gaan het hebben over Philip Bailey. Was een van de leadzangers van Earth in the Fire. Vooral opvallend door zijn zeer hoge stem. Zeker als man zijnde. En naast al zijn succesnummers met Earth in the Fire heeft hij ook nog een aantal solo-albums gemaakt. En van dat album draaien we nu een fantastische plaat. Philip Bailey. Op Forever 49 met Vaya Go With Love.

0: Wat? Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Het is 6:00.
12: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: It's Forever 49, party time, party time. Soul and disco in classic grooves. Met Bernard Terhorst, classic grooves. Join the club, join the club.

0: Wind and Fire.
1: Dit is Classic Grooves.
0: Let's go! Share Your Love hoorde je aan het begin van deel 2 van Classic Grooves op deze zondagavond. Weer een uur lang heerlijke soul- en disco-klassiekers. Onze favorite flashback komt nog één keer voorbij. Dat is Narada Michael Bolden. En we draaien nou High Fashion, When the Lover Strikes.
2: 70s
3: en 80s.
2: Ages.
1: Soul en disco in Classic Grooves.

What Can I Say? Je luistert naar Classic Grooves. Iedere zondagavond tussen 5 en 7 draaien we de bekende en minder bekende disco classics. Je kent natuurlijk de band Chic van Le Freak bijvoorbeeld, My Forbidden Lover of You Are Beautiful. Maar ken je deze nog? My Feet Keep Dancing.

Wat hebben ze toch veel mooie ballads gemaakt. The Real Thing en Give Me A Chance. In Nederland hadden ze één hit. Dat was het nummer Zoom. Het was ook hun grootste hit in Amerika. Maar daar hadden ze nog wel een aantal andere mooie singles uitgebracht. Waaronder Looking For Love. Ik heb het over de Fat Larry's Band.

0: kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
6: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Bijna overal bewolkt met hier en daar een bui en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het noordoosten vanavond kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht kans op mist. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
9: 70s en 80s. Soul en disco. Dit is Classic Grooves.

0: Voor mij was dit een afsluiting van de mooie jaren 80. Uit 1989 was dit Soul to Soul en Back to Life. Daarna dan Michael Walden, dat is onze favorite flashback. Deze Amerikaanse drummer, producer, zanger en liedjeschrijver bracht begin jaren 80 diverse albums uit. Maar ontplooit zich nog meer als producer voor andere artiesten. Hij produceerde bijvoorbeeld Who's Zooming Who van Rita Franklin. En behaalde in 1985 zijn eerste Nederlandse succes met Gimme Gimme Gimme. En dat was een duet met Patty Austin. De jaren daarvoor waren er wel hits in Amerika. En dan moet je denken aan Summer Lady. En het in onze clubs ook veel gedraaide The Real Thing.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

En jij zal ongetwijfeld ook je favoriete bands hebben uit de jaren 70 en 80. Voor mij was dat onder andere Kool & The Gang. En ik kan me herinneren, nou ik dit nummer weer hoor, dat ik naar een concert ging van Kool & The Gang. En in het voorprogramma zou daar zeg ik, de band Heatwave komen. Nou, toen was ik helemaal happy, want ik denk, oh, dan zie ik Heatwave ook nog eens. Helaas lieten die verstek gaan. Maar ik heb wel genoten van het concert van Kool & The Gang. Oké, dit was Heatwave in ieder geval.

Billy Ocean bracht 14 singles uit in Nederland. 9 daarvan werden een hit. En deze, die zat er niet eens bij. Stay the Night. Het is weer afgelopen. Dit was weer Classic Groove voor deze zondagavond. Maar gelukkig volgende week zijn we er weer. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En maak er nog een fijne avond van. Hoi!

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door een valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Voordat ik hier manager werd...

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Moet je kijken daar. Leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
8: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je daar.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Het is 7 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïense steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Het weer: er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

heerlijke temperatuur. Oké, gisteren was het een stukje warmer, maar vandaag was het ook wel goed te doen hoor. Ja, de komende dagen wordt het een stukje koeler. En dan kan je dit soort lekkere tracks wel gebruiken. Caribbean Queen hoorde je van Azuro. En dit is Super Shy met Roberta Flack. De uitvoering, ja, je kent hem wel. Feel.

in een bedje liggen te genieten. En misschien wel in slaap aan het vallen zijn met de lekkere beats hier in Club Forever 49. Wel trusten. En werk ze straks. Disco Junkies hoor je. And I like to party. En dit, ja, dit vind ik zo lekker. Die SOS Band in Club Forever 49. Dans of geniet op. Just get ready.

origineel uit 1976. En misschien heb je het album nog wel op zolder liggen. Take the Heat of Me, want zo heette het album van Boney M. Dit keer de Teddy Cool uitvoering van Generation Disco. En dit is

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes.
12: James Moriarty.
10: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
13: The only way out is together.
10: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Bijna overal bewolkt met hier en daar een bui en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het noordoosten vanavond kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht kans op mist. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Forever 49.
9: Celebrating life.

Ook in de laatste 25 minuten van Club Forever 49 hebben we tracks om je schoenzolen ervan af te dansen. Want dit zijn wel hele lekkere. Niet de uitvoering van Whitney Houston, maar wel Deborah Cox. Een grootheid in de dance-industrie van de jaren 90. En een prachtige uitvoering van I'm Every Woman. Dit is muziek, je hoort het nog niet waarschijnlijk, van de Jackson 5. Dit is I Want You Back.

1983, denk ik zo'n beetje. 18-jarige Alex Owen heeft geen gemakkelijk leven in de film. Ze droomt van een carrière als profdanseres. En dat gaat ook wel gebeuren. En die film was een hele grote hit hoor, toen de tijd. Want de dansscholen konden de nieuwe aanvragen niet meer aan. Je hoort de uitvoering van de disco, Girls in the Soul Gang en Flashdance. Jay Vegas is dit in Club Forever 49. En ladies and gentlemen, wanna dance.

deze zondagavond. Dat doe je hartstikke goed. Misschien heb je die 10.000 stappen vandaag nog niet gezet. Nou ja, met de dance move. Dan moet dat wel lukken op de lekkere beats die we hebben voor je vanavond. Mr. Belt hoorde je. En Groove Tonight. Dit is Gloria Gaynor. First.

I Will Survive. Daar zijn echt heel veel remixen van gemaakt door de jaren heen. Dat is bijna niet met twee handen te tellen. Dit was hem voor deze zondagavond 3 mei 2026. Club Forever 49. Straks non-stop muziek. Geniet er lekker van. En morgenochtend om 7 uur zijn we er weer met René in de ochtend. Wij gaan eruit met Luca Debonair.

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
12: Boost yourself.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje... of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims... en afwachting van Europese toelating.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent... comfortabele luchtbedden, oh zo knus... en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Bijna overal bewolkt met hier en daar een bui en een zwakke tot matige zuidwestenwind. In het noordoosten vanavond kans op onweer, hagel en windstoten. In de nacht kans op mist. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dan snel.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
7: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine- en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Odido.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou,

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost
1: yourself. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: meneer.
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Hier en daar nog een enkele bui. In het noorden kan er mist ontstaan. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

Dankzij Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Issy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op issyparisexcel.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Het is 10 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49.
10: 4 gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s.

0: typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft. Vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van. Want met de

0: anders doet.
1: En dan nu de filemberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
2: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Hier en daar nog een enkele bui, in het noorden kan er mist ontstaan. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49

0: even over later.
1: Psst, ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
17: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
16: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
18: Het is 11 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Hier en daar nog een enkele bui. In het noorden kan er mist ontstaan. De temperatuur gaat omlaag naar zo'n 11 graden. Maandagochtend blijft het aan de kust grijs en mistig. Elders is het wisselend bewolkt met perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit het westen. In de middag kan er in het zuidoosten wat neerslag vallen. Hier en daar mogelijk ook met onweer en hagel. Maar hier en daar ook opklaringen. Aan de kust blijft het bewolkt en is er plaatselijk mist. De temperatuur loopt uiteen tussen de 12 en 21 graden. Later in de middag en op maandagavond kan het stevig uit het noorden gaan waaien, aan de kust vrij krachtig. De week blijft buiig, vooral in het zuidoosten, maar vanaf woensdag krijgen we overal de zon weer te zien. De temperatuur gaat omlaag naar een graad of 15. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Het is 12 uur.
17: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Kiss.
1: Via online, app, diverse radioportals.
2: Via de kabel en via DAB+.
1: Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president